zat met een spoek. Je koester die wonen in de moeren. En den hoef ik ook verloren. En achter kemen die demonen. Je deed het al geen personen. Die deden in een labyrinth bij het reven. Dat rennen moest maar eeuwig blijven. Het haus des